Kyrie in D-klein van Wolfgang Amadeus Mozart, Rundfunkkoor Leipzig en ook Radio Symfonieorkest Leipzig onder leiding van Herbert Kegel. Nog meer muziek van Mozart tot slot zijn Missa Brevis in D-klein, kurkindeling 65. Ik geef u de solisten, de sopraan Helen Donat, de alt Annette Markert, de tenor Uwe Heimann en de bas Andreas Schmid. Met verder weer Rundfunkkoor Leipzig en Radio Symfonieorkest Leipzig, allen onder leiding van Herbert Kegel.

En dat was een uitvoering van de Missa Brevis in D klein, Köchelindeling 65 van Wolfgang Amadeus Mozart. Met de solisten Helen Donat, sopraan, Annette Markert, alt, Uwe Heimann, tenor, Andreas Schmid, bas. En voor de begeleiding zorgde Rundfunkchor Leipzig en Radio Symfonieorchester Leipzig onder Herbert Kegel. Zwerven door de klassieke periode vandaag met Haydn en Mozart, samengesteld door Jan Kruijt. Met dank ook weer aan Muziekweb in Rotterdam.

U luistert naar het programma van de Concertzender en we gaan beginnen met een nieuwe serie waarin de Eerste Wereldoorlog centraal staat, want het is dit jaar een eeuw geleden dat deze oorlog begon. We luisteren naar muziek over deze zwarte bladzijde uit de vorige eeuw en naar muziek uit die tijd dus. Vanavond staat op het programma de eerste symfonie in D-klein, de Gothic, van de Engelse componist Avrocal Bryan. Hij schreef dit werk kort na de Eerste Wereldoorlog, vanaf 1919 tot en met 1922. Het is een symfonie waarin deze oorlog een belangrijke plaats inneemt. De componist was dol op de Duitse muziek en literatuur. En voor hem was het dan ook een grote schok dat Duitsland en Oostenrijk met deze oorlog begonnen. Maar toch droeg hij het werk op aan Richard Strauss. Voor deze gigantische gotische symfonie staan er op het podium ruim 800 muzici en zangers, inclusief de vier fanfare-orkesten achter het podium. En natuurlijk is dit werk niet geschikt voor een normale concertzaal, maar voor een grote tempel zoals de Royal Albert Hall. In dit programma hoort u opname van de BBC Proms uit 2011. De symfonie bestaat uit twee delen. Het eerste deel is symfonisch en het tweede deel is een te deum. En omdat dit werk bijna 2 uur duurt, luisteren we zo dadelijk naar het eerste deel en uit het te deum naar het te deum laudamus. In het werk neemt de componist ons mee op een reis door de West-Europese muziek, maar ook nieuwe klanken zijn te horen. En dat alles in een uitvoering door Susan Gritton sopraan, Christine Rice mezzo-sopraan, Peter Artie tenor, Alastair Miles bas, de Bach Choir, de BBC National Chorus of Wales, Brighton Festival Chorus, Chœur Siedit, het CBS O Youth Chorus, Elitum College Boys and Girls Choir, Elitum College Boys and Girls Choirs, Huddersfield Choral Society, the London Symphony Chorus, Southend Boys and Girls Choirs, David Good Orgel, BBC National Orchestra of Wales en de BBC Concert Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

U hoorde kammerorkest Carl Philipp Emanuel Bach onder Hartmut Hähnchen in de symfonie voor strijkers in C groot van Carl Philipp Emanuel Bach. Het allerbelangrijkste voor Carl Philipp Emanuel was eerlijke expressie. Men moet vanuit de ziel spelen en niet als een gedresseerde vogel. Dat zei hij niet zomaar op een feestje na een paar wijntjes. Hij zette het zwart op wit in een leerboek voor pianisten. Nergens is Bach ook persoonlijker en indringender dan in zijn klaviermuziek. Het liefst bespeelde hij het klavichord, een instrument waar de speler totale controle heeft over de toon. Helaas is het volume te gering voor openbare concerten. De piano was een goede tweede. Gelukkig voor Emanuel werd het instrument tijdens zijn leven steeds populairder. U hoort nu een van zijn composities, het smartelijk afscheid van het Silbermann klavier, en vrolijker Freude over de aanschaf van datzelfde klavier.

U hoorde Laure Colladon aan de fortepiano in Carl Philipp Emanuel Bach. Bach vertegenwoordigt een heel nieuwe stijl. Zijn muziek is een breuk met de strenge kerkse barok van zijn vader. Toch horen we ook overeenkomsten. Net als zijn vader schreef Emanuel bijvoorbeeld ook oratoria. Het bekendst werd hij niet met een passie, maar met een werk over de wederopstanding en hemelvaart. Over precies deze tijd van het jaar dus. Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu begint met een sinistere ouverture voor strijkers. Jezus ligt nog in zijn graf, daarna staat hij op en verricht hij nog enkele daden.

U hoorde delen uit het eerste deel van het oratorium Die Auferstehung und Himmelfahrt Jesu, wordt kennen 240 van Carl Philipp Emanuel Bach. Wat we nog niet gezegd hebben, de herkenningsmelodie van dit programma, is ook van Carl Philipp Emanuel Bach. Afkomstig uit zijn celloconcert in Aangroot. Er is een goede kans dat u het stuk al herkend had als de tune voor het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Voor één keer hoort u het stuk nu in zijn geheel. Wij zouden zeggen, vlij u neer voor uw radioapparaat dat elektromagnetisch ondulerende etergolven omzet in feerieke rococo-klanken.

Dat was het celloconcert in Aangehoord, wordt kennen 172 van Carl Philipp Emanuel Bach. Door Muziekcollegium onder leiding van Jonathan Morton en cellist Pieter Wispelwey. Tot slot van ons programma Sanssouci, de eerste uitzending vandaag, gewijd aan de klassieke en preklassieke periode. Samenstelling Wouter Steenbeek.

U luistert naar het programma van de Concertzender. We gaan beginnen met een nieuwe serie. Een serie in een proloog, 11 delen en een epiloog. En de titel is Oorlog en Vrede. Het is ook de titel van de beroemde roman van Lev Nikolajevich Tolstoj en van de gelijknamige opera van Sergei Prokofjev. En daarom beginnen we met de ouverture Oorlog en Vrede uit deze opera met het Spoleto Festival Orkest onder leiding van Richard Hickox.

Tot zover de ouverture tot de opera Oorlog en Vrede van Sergei Prokofjev. Richard Hickox dirigeerde het Spoleto Festival Orkest. Tolstoj's beroemde roman is een belangrijk uitgangspunt voor deze serie. Zoals u weet gaat het in dit historisch epos over Napoleons veldtochten naar Rusland. Sinds 1906 werden er films over Napoleon gemaakt, maar de stomme film uit 1927 van Albert Gansen spant wel de kroon. Albert Dieudonné speelt de titelrol in deze epische film van 5,5 uur. De muziek voor deze film werd geschreven door de Zwitserse componist Arthur Honecker. En als we naar deze muziek luisteren, dan horen we een prachtig portret van Napoleon. De componist leende ook nog muziek bij zijn vakgenoot Méhul. Van deze filmmuziek stelde hij een suite samen en u hoort nu dit door het Tsjechisch-Slowaakse Radiosymfonieorkest Bratislava onder leiding van het Zwitsers multitalent Adriano.

Pianist David Kuiken speelde de tweede pianosonate van Bernhard van den Sichtenhorst-Meyer. Dezelfde pianist speelt nu van dezelfde componist Gezichten op den Fuji uit 1919. In dit impressionistische werk liet de componist zich inspireren door de beroemde Japanse vulkaan de Fuji. In die tijd was Bernhard, de componist Bernhard, een beroemdheid in het Verre Oosten.

Uit 1919 dateert dit werk van Bernard van den Sichtenhorst-Meyer, gespeeld door David Kuiken, Gezichten op den Fuji. Dan staan we nu stil bij een andere Nederlandse componist, zeg maar de Nederlandse Chopin, namelijk Dirk Schaeffer. Van deze componist en pianist horen we nu muziek uit de vroege 20e eeuw. Schaeffer leefde van 1873 tot 1931. Allereerst van hem een werk waarin Ravel om de hoek komt kijken. 8 pianostukken, ook dit keer vertolkt door David Kuiken.

David Kuiken speelde 8 pianostukken van Dirk Schaefer met een knipoog naar Maurice Ravel. Van Schaefer speelt David Kuiken nu nog de 5 interludiums, gecomponeerd in 1923. In het werk zweeft qua idioom tussen Chopin, Liszt en Scriabin.

Dat waren tot besluit de 5 interludiums van Dirk Schaefer, zoals alle pianomuziek dit uur gespeeld door David Kuiken. U luisterde naar de eerste aflevering van Onbekend is onbemind. Samenstelling Cassandra van Acht. En de gegevens die vindt u natuurlijk in de programmagids op concertzender.nl.

U luistert naar de Concertzender. Wij gaan verder in het komend uur met Componist van de Maand. Als u regelmatig luistert, dan weet u dat wij in de avondprogrammering een programma hebben van Agnes van der Horst. En dat heet Componist van de Maand, want zij belicht dan elke maand steeds weer een nieuwe componist. Maar niet alleen op dat uur, ook op andere tijden besteden we aandacht aan deze Componist van de Maand. En deze maand is dat Emmanuel Chabrier. Hij leefde van 1841 tot 1894. Om te beginnen hoort u zijn Larghetto voor horen en orkest. De horen wordt bespeeld door Herman Bouwman. En u hoort het Gewandhausorchester Leipzig onder leiding van Kurt Mazur.

Van Joseph Haydn was dit de Missa Sancti Bernarditi of Villa, uitgevoerd door Tölzer Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel, Jurg Hering tenor, Harry van der Kamp bas en tafelmuziek, allemaal geleid door Bruno Weil. We gaan verder met Haydn's Mare Clausum. Dit tweedelige fragment wordt uitgevoerd door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Solist is Harry van der Kamp bas.

Dat waren twee delen uit Mare Clausum door het Tölzer Knabenkoor en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil met als solist Harry van der Kamp. De volgende compositie van Joseph Haydn is Motetti di Venerabili Sacramento. U hoort Laude Sion et Chepanis in Figures, Bone Pastor. Weer hoort u solisten van het Tölzer Knabenkoor, het Tölzer Knabenkoor zelf, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek, geheel onder leiding van Bruno Weil.

Dat was Motetti di Venerabile Sacramento van Joseph Haydn, uitgevoerd door solisten van het Tulser Knabenkoor, het Tulser Knabenkoor, Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. Dezelfde uitvoerende gaan nu verder met het Te Deum voor keizerin Maria Therese. Het is een werk voor koor en orkest.

U hoorde het Te Deum voor keizerin Maria Therese, uitgevoerd door de solisten van het Tulzer Knabenkoor, het Tulzer Knabenkoor Jeffrey Lancaster Orgel en tafelmuziek onder leiding van Bruno Weil. In Zwerven door de klassieke periode heeft u geluisterd naar composities van Joseph Haydn. Dit programma werd samengesteld door Jan Kruijt met dank aan Muziekweb Rotterdam.

Dag, ik ben Thijs Bonger met de eerste aflevering van een serie uitzendingen met als titel Geniale Muziekvrienden. Een paar jaar geleden gaf ik een lezing over Mozart als wonderkind. En die lezing die sloot ik af met twee muziekfragmenten. Het eerste van Haydn en het tweede van Mozart.

Ja, in dat laatste fragment, van Mozart dus, hoor je duidelijk dat hij zich heeft laten inspireren door Haydn. En toen ben ik gaan zoeken naar hun wederzijdse beïnvloeding. Enorm tijdrovend, maar fascinerend. Die symfonie van Mozart, die is bij veel luisteraars wel bekend, want het gaat om zijn heftige 25e symfonie in G klein, KV 183. En die is vooral bekend geworden door de film Amadeus. Maar de symfonie van Haydn, die Mozart inspireerde, die hoor je eigenlijk nooit in de concertzaal. Het gaat om Haydns 39e symfonie. Die staat, net als die van Mozart, ook in G klein. En is minstens even heftig, behalve dan het langzame deel waarin we even mogen uithijgen. Deze muziek is een product van de Sturm und Drang beweging, waarin de emoties ineens opspelen. Haydns orkest beschikte in 1767 korte tijd over 4 hoorns en daar maakt Haydn dankbaar en uitgebreid gebruik van. Vooral in de finale laat hij die hoorns bozig blaffen. Haydns muziek zit vol generale pauzes, dat wil zeggen als de muziek even zwijgt. Meestal waren die komisch bedoeld, maar in deze symfonie gebruikt Haydn die momenten van stilte om de spanning op te voeren. Haydns 39e symfonie in G klein, gespeeld door het Austro-Hungarian Haydn Orchestra onder leiding van Adam Fischer.

We luisterden naar de kantates Es ist das Heil uns kommen her, Bachwerkenverzeichnis 9, een kantate voor de zesde zondag na het feest van de Heilige Drievuldigheid. U hoorde Midori Suzuki sopraan, Magdalena Kozena mezzosopraan, Knut Schoch tenor en Jan van der Krabben bariton. En natuurlijk La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. In 1996 richt Sigiswald het Kuiken strijkkwartet op. Het bestaat uit hemzelf, François Fernandez Viool, de echtgenote van Sigiswald, Marleen Tiers, altviool, en Wieland Kuiken, zijn broer, cello. Het ensemble concentreert zich op de kwartetten van Haydn en Mozart. De spelers zijn internationaal bekend om hun belangrijke bijdrage tot de meer authentieke en historisch gefundeerde speelwijze van de strijkinstrumenten. Ze zijn ook solistisch en in andere combinaties werkzaam. Sinds 1986 trad het Kuiken strijkkwartet op in bijna alle landen van Europa en ook in Australië, de Verenigde Staten en Japan. Sigiswald Kuiken houdt zeer van de muziek van Joseph Haydn. Bij Harmonia Mundi brengt hij met La Petite Bande de cello-concerto's en de Sinfonia Concertante van Haydn uit. Voor dit programma, de eerste aflevering van Meesters met een stokje, koos ik voor het celloconcert in C groot, met als delen Moderato, Adagio en Allegro Molto. U hoort Hidemi Suzuki cello, Patrick Beaugirot hobo en Marc Vallon fagot en La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken.

In deze eerste aflevering van de vierdelige reeks Vlaamse meesters op de bok over vier befaamde dirigenten luisterden we naar het celloconcert in C groot van Joseph Haydn met als delen moderato, adagio en allegro molto. U hoorde Hidemi Suzuki cello, Patrick Bougiraud hobo en Marc Vallon fagot en ook La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Nog van Joseph Haydn is er nu zijn harmoniemesse nummer 14. Ze werd voor het eerst uitgevoerd op 8 september 1802 in de Bergkirche in Eisenstadt. Haydn was toen al 70 en wijd en zijd een grote naam, een graag geziene gast ook in de hoogste kringen. Maar hij beschreef zichzelf als een immer kränklicher alten Knaben, een almaar ziekelijker oude knaap. Hier zijn La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken. De solisten zijn Sandrine Pio, sopraan, de Finse Monica Groop, mezzo-sopraan, Christophe Prégardien, tenor en Harry van der Kamp, bas.

Dit was de harmoniemesse nummer 14 van Joseph Haydn, uitgevoerd door La Petite Bande en de Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Sigiswald Kuiken, met als solisten Sandrine Pio sopraan, Monica Groop mezzosopraan, Christophe Prégardien tenor en Harry van der Kamp bas. In 2017 krijgen Sigiswald Kuiken en La Petite Bande een opdoffer van Je Welste te verwerken. De Vlaamse overheid besluit heel plotseling een einde te maken aan de subsidies voor La Petite Bande. In 2016 had de Vlaamse regering nog goed een €500.000 veil voor La Petite Bande. Geheel terecht overigens, plotseling viel dat bedrag geheel weg. Dit lot hing Sigiswald Kuiken enkele jaren tevoren al een keer boven het hoofd. Een internetpetitie leverde toen 20.000 handtekeningen op en het orkest was gered. Maar het bleek uitstel van executie. Maar toch, Sigiswald Kuiken en zijn echtgenote Marleen Tiers lieten zich niet kisten. Ze gingen in 2022 zelfs tegen de stroom in met de verwezenlijking, volgens de historische uitvoeringspraktijk, van de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart. Het werd een avontuur van anderhalf jaar knokken, geld opzij leggen en repeteren. Sigiswald Kuiken heeft een bloedhekel aan het regietheater en de nieuwlichterij die de voorkeur heeft van zowat alle grote operahuizen. La Petite Bande kiest voor een 18e-eeuwse acteerstijl, voor de gestiek, de declamatie, de theatrale lichaamstaal van toen, van Mozart. Een reconstructie was niet de opzet, zegt Sigiswald Kuiken over de voorstelling. Maar, zo vervolgt hij, net als bij het terugvinden van de instrumentale techniek en stijl van uitvoeren, is het een kwestie van de taal weer te leren spreken. De taal van het libretto en de theatrale lichaamstaal die acteurs en zangers in de 18e eeuw gebruikten. Er is een eerste opvoering van Mozarts Così fan tutte in een regie van dochter Marie Kuiken in het Concertgebouw Amsterdam op 11 december 2022. Het gezaghebbende internetmagazine Place de l'Opéra kopt La Petite Così, conventie als kracht en ook minimaal orkest, maximale respons. Met andere woorden, Kuiken vindt waardering voor zijn muzikale these. We luisteren nog naar fragmenten uit een eerdere opname, een opname uit 2003 van Così fan tutte, door La Petite Bande. Eerst is er Donne mie, La fate a tanti, vervolgens Al fatto dan legge, Un'aura amorosa, Rivolgete a me lo sguardo en tot slot Secondate aurete amiche. De solisten zijn Christophe Gens, tenor, en Stefan Gens, bariton. La Petite Bande staat onder leiding van Sigiswald Kuiken.

che tante tante tante. E credibile non è.

We luisterden naar fragmenten uit de opera Così fan tutte van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door La Petite Bande met Christophe en Stefan Gens, respectievelijk als tenor en bariton. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Vlaamse Meesters op de Bok, een reeks van 4 programma's over vermaarde Vlaamse dirigenten. In deze aflevering kwam Sigiswald Kuiken aan bod, vooral bekend van La Petite Bande. De volgende aflevering zoomt in op Philippe Herrewege, dirigent van het wereldvermaarde Collegium Vocale, gastdirigent ook van het Antwerp Symphony Orchestra, het Concertgebouworkest Amsterdam, het Gewandhausorchester Leipzig en het Scottish Chamber Orchestra. We luisteren tot slot nog naar het eerste deel, de ouverture van Daphnis en Eglé van Jean-Philippe Rameau. Uitvoerenden zijn uiteraard La Petite Bande onder leiding van Sigiswald Kuiken. Ik ben Leo August de Bok, dit was Vlaamse Meesters op de Bok, deel 1. Op onze website www.concertzender.nl en in onze app kan u meer gegevens over dit programma terugvinden. Heel graag tot de volgende aflevering op de Concertzender.

Welkom bij de Concertzender. We beginnen vandaag aan een nieuwe serie onder de titel Nikolaj Lakovljevitsj Myaskovski. We maken een reis door het oeuvre van deze vergeten Russische componist. Centraal de 27 symfonieën, behalve de vierde. Deze hebben we al laten horen in onze serie over de Eerste Wereldoorlog. Myaskovski werd geboren in 1881 in Novogorsk. Tegenwoordig heet de plaats Lomze en ligt vlakbij Warschau. Deze Poolse territoria behoorden toen nog tot het tsaristische Rusland. Eerst dacht Myaskovski nog aan een militaire carrière, maar het werd toch de muziek. In 1895 verhuisde zijn familie naar Sint-Petersburg en daar zou hij in 1907 naar het conservatorium gaan. Hij studeerde bij Alexander Glazunov, Nikolaj Rimsky-Korsakov en Anatoly Liarov. Zijn eerste symfonie in C-klein schreef hij al in 1908. Het werk legt veel op de symfonieën van Glazunov. De eerste symfonie in C-klein van Myaskovski. U hoort het Staatssymfonieorkest van de Russische Federatie onder leiding van Yevgeny Svetlanov.

En dit divertimento in F groot KV 213 van Mozart werd gespeeld door Han de Vries en Carlo Ravelli. Hobo, Joop Meijer en Jan Petershoorn en Joop Terwij en Henk de Wit van God. Op 25-jarige leeftijd brak Mozart met die aartsbisschop. Hij wilde niet langer de livrei van deze broodheer zijn, maar vestigde zich als vrij componist in Wenen. En ook daar schreef hij blaasmuziek. Nu werd de muziek voor blazers doorgaans geacht feestelijk en niet al te diepgravend te zijn, maar in zijn late jaren trokken Mozart zich daar heel weinig van aan. De serenade in C klein is somber en doet qua ernst niet onder voor zijn strijkkwartetten. Waarvoor Mozart het stuk schreef is niet bekend, maar het zal vast niet zijn voor een feestelijk diner.

Dat was het Holliger Wind Ensemble met een werk uiteraard van Wolfgang Amadeus Mozart, namelijk zijn Serenade in C klein. Het volgende werk, het losse Adagio in Bes, werd rond diezelfde tijd geschreven. En ook hiervan is de gelegenheid onbekend. Misschien schreef Mozart het gewoon voor zichzelf, als een experiment. In zijn Weense periode raakte hij verslingerd aan de klarinet en aan de bassethoorn, een lager familielid daarvan. Mozart lijkt in dit stuk te zoeken naar een aangeblazen evenknie voor het strijkkwartet. Kunnen twee klarinetten en drie bassethoorns samen net zo nobel klinken? Gaat u het zelf beoordelen.

Het adagio in bis, groot voor twee klarinetten en drie bassethorens KV-411 van Mozart, door de blazers van de Berliner Philharmoniker. Tot slot van dit uurtje Mozart nog enkele van zijn duetten KV-487. Deze stukken zijn onder blazers bekend als de kegelduetten. Mozart zou ze geschreven hebben tijdens het kegelen. De tijd dat hij op zijn beurt moest wachten, die wilde hij niet verloren laten gaan. Dus dan maar even het notitieblokje erbij en componeren. Maar het blijft natuurlijk wel Mozart. De precieze bezetting van deze stukken is onduidelijk. Meestal worden ze op twee klarinetten gespeeld, maar twee horens behoort ook tot de mogelijkheden.

U hoorde Michael Portal en Paul Meyer op klarinet. Nou, daarmee is dit programma weer geheel gevuld, deze Sanssouci. Het programma werd samengesteld door Wouter Steenbeek.

Goedenavond. Fijn dat u luistert naar de Concertzender. Van een fijn orkestrale wals gaan we naar een hele nieuwe serie. Misschien heeft u het vorige week gehoord. De lange serie De Echte Chopin is nu toch echt afgelopen. Dat wil zeggen dat we een nieuwe serie starten. En die nieuwe serie staat helemaal in het teken van het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. In 2010 was het namelijk 50 jaar geleden dat het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik werd opgericht. Gebeurde door directeur van het Luikse Conservatorium, Fernand Quinet. En hij was dan ook meteen de eerste chef-dirigent van het orkest. Orkest staat nu in de nieuwe serie dus in de schijnwerpers. Het gaat vooral om opname van werken van Waalse componisten. En we beginnen vandaag met het Requiem van François-Joseph Goossec. Dat is een componist geboren in Henegouwen in 1734, studeerde bij de paters in Antwerpen, ging samen met een vriendin naar Parijs om plaats te nemen in het beroemde orkest van Rameau. En dit monumentale werk is de componist begonnen in 1760... En hij heeft er de punt aan gezet in 1814. Dus voor de snelle rekenaars, hij heeft er 54 jaar over gedaan. Voor de begrafenis van zijn landgenoot André Ernest Modeste Gretry in 1813 werd het ook uitgevoerd. Het is een werk van ongeveer 90 minuten. Vandaag laat ik u het eerste deel horen. En de volgende keer gaan we dan verder met het tweede deel. Heel bijzonder hierin is de tuba mirum. In de tuba mirum hoort u namelijk blazers die buiten het podium zijn opgesteld. De eerste opname van het werk is uit 1975 en die ga ik je laten horen. Lia Rottier, de sopraan. Jacqueline Lamy, de mezzosopraan. Francine Bastianelli is de alt. Roland Bufkens, de tenor. Louis Hendricks, de bas. En Anne Fradibis op het orgel. De komende 50 minuten hoor je de koren van het Waals RTB. Nu het RTBF en de Vlaamse BRT, Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, onder leiding van Jacques Oetman.

Dat was hem. 50 minuten lang het eerste gedeelte van het Requiem van Gossec hier op de Concertzender. In het kader van de nieuwe serie, de serie over het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik, het 50-jarig bestaan daarvan. U hoorde Lia Rottier, de sopraan, Jacqueline Lamy, mezzo-sopraan Francine Bastianelli, de alt, Roland Bufkens, de tenor, Louis Hendricks, de bas en Anne Fraudebis op het orgel. De koren van het RTB en het BRT en Jacques Koetman dirigeerde het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Dan moeten we dit uur natuurlijk nog wel even volmaken. En dat gaan we doen met het tweede deel uit het harpconcert van Joseph Jonge. Opus 129 is dat om precies te zijn. Mireille Vloer hoort u op de harp in het Koninklijk Philharmonisch Orkest van Luik. Onder leiding van Fernand Quinet. Is dit...

U luistert naar het programma van de Concertzender. En we beginnen meteen met een nieuwe serie, Latijns-Amerika en Curaçao. En deel 1 heeft de titel Fiesta Criolla. In het eerste gedeelte van deze serie reizen we door Latijns-Amerika. En dat doen we in dit eerste deel met de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. We beginnen met de kleurrijke Fiesta Criolla van de Argentijn Manuel Gomez Carrillo. En we bevinden ons nu in het noorden van Argentinië in de omgeving van Santiago del Estero. De Argentijnse componist schreef dit werk in 1934 voor piano en in 1941 kwam er een orkestversie.

En dat was Fiesta Criolla van Manuel Gómez Carrillo. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. En dezelfde uitvoerende gaan nu terug naar het einde van de 19e eeuw en staan stil bij de Argentijnse componist Alberto Williams. De componist studeerde in Parijs en voordat hij weer terugging naar Argentinië, schreef hij in 1889 deze concertouverture: Un grand adieu.

De Primera Obertura Concerto van Alberto Williams werd gespeeld door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Braziliaan Francisco Mignone neemt ons nu mee naar de Afro-Braziliaanse wereld. En dat horen we in zijn exotisch getinte orkestwerk Congada. Maar aan de andere kant horen we ook Italiaanse elementen, want zijn vader was een Italiaanse fluitist.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met Congada van de Braziliaan Francisco Migone. En we keren weer terug naar de Manuel Gomez Carrillo. Deze muziekethnoloog publiceerde heel wat boeken over de volksmuziek van Noord-Argentinië. Daar draait het ook om in de Rapsodia Santiaguena. Net als Fiesta Criolla is het een oorspronkelijk geschreven werk voor piano. De Rapsodia schreef de componist in 1920 en in 1922 de orkestversie. De titel slaat op Santiago del Estero, waar de componist geboren is, en in 1943 verhuisde hij naar Buenos Aires.

De Rhapsodia Santiaguena hoort u in een uitvoering door de Württembergische Philharmonie Reutlingen onder leiding van Gabriel Castagna. De Argentijnse componist en dirigent Juan José Castro begint zijn Sinfonia Argentina met een dans uit een sloppenwijk in Buenos Aires, Arrabal. En daar ontstond overigens ook de tango.

Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen met het eerste deel uit de Sinfonia Argentina Arabal van Juan José Castro. Van 1934 gaan we naar 1926 en we gaan luisteren dadelijk naar Tres Danzas van de Colombiaanse componist Guillermo Uribe Uquin. Drie verschillende dansen uit Colombia staan centraal in dit werk. Waarbij wel gezegd moet worden dat in deze dansen Venezuela en Ecuador om de hoek komen kijken. Deze dansen vinden we ook terug in de pianomuziek van de componist die hij schreef vanaf 1927 tot en met 1939. De componist herzag de partituur in 1940.

Dat was Tres Danzas van Guillermo Uribe Ukin. Gabriel Castagna dirigeerde de Württembergische Philharmonie Reutlingen. We gaan naar Bolivia en luisteren naar de eerste van de Zes R Indios van Eduardo Gaba uit 1934. U hoort aan het klavercimbal Teresa Laredo.

0: Tot slot speelde de Boliviaanse klaveciniste Teresa Laredo een mooie bladzijde uit Zes Er Indios van Eduardo Calba. Tot zover deze eerste aflevering, samengesteld door Cassandra van Acht.
1: De Concertzender neemt zo'n 150 concerten per jaar op de Nederlandse podia, die we u daarna laten horen. Word nu vriend van de Concertzender. Voor €25 of meer ontvangt u als welkomstcadeau onze nieuwste cd met eigen opname.

Dag, ik ben Thijs Bonger. Een nieuwe tune. Virtuose, nerveuze muziek met een onstuitbare ritmische drive. 25 jaar jong barstte Beethoven van de energie. Je hoort het erin terug. Hij was vast van plan om de wereld te veroveren. Dit fragmentje komt uit de finale van een vroege sonate van Beethoven, uit een van de 3 sonates die hij opdroeg aan zijn leraar Haydn. Het afgelopen jaar stond, soms tot vervelens toe, van A tot Z in het teken van 250 jaar Beethoven. Mijn collega's bij de concertzender hebben een jaar lang letterlijk al zijn muziek laten horen in het programma Leven Beethoven. Een prestatie. Terwijl zij met Beethoven in de weer waren, hield ik me bezig met de contacten tussen Mozart en Haydn in Geniale Muziekvrienden. En omdat Mozart al op zijn 35ste overleed, richtte ik op den duur de schijnwerpers bijna volledig op Haydn. Tegen de tijd dat die in 1809 de laatste adem uitblies, was bij mij het idee geboren om op zoek te gaan naar contacten tussen Haydn en Beethoven. Toen Beethoven in 1792 van Bonn naar Wenen verhuisde, deed hij dat vooral om les te nemen bij Haydn, die op dat moment met afstand de beroemdste componist ter wereld was. Maar al veel eerder kreeg Beethoven te maken met Haydn en zijn muziek. Daarvoor moeten we wel een heel eind terug in de tijd. Rond 1780 begon het internationaal zaken doen voor Haydn steeds belangrijker te worden. Geregeld had hij Engelse uitgevers over de vloer en verkocht dan zijn muziek voor grof geld. Hij ontpopte zich als een keihard zakenman die er niet voor terugschrok om op eerdere afspraken terug te komen als hij daar financieel wijzer van werd. Zijn filosofie daarover komt naar voren in een brief. Hij schrijft: "Mijn omstandigheden zijn nou eenmaal van die aard dat ik mijn werk verkoop aan de hoogste bieder." Haydn was sowieso niet iemand die zich de kaas van het brood liet eten. Hij kreeg bestellingen uit Parijs en zelfs van het hof in Napels. Dan, in 1785, krijgt hij een vererende opdracht uit Spanje, uit Cádiz om precies te zijn. Een groot bewonderaar van Haydn, componist Boccherini, werkte op dat moment in Madrid en hij was samen met talloze andere mensen verspreid over Europa speciaal een groot liefhebber van een vroege religieuze compositie van Haydn, zijn Stabat Mater. Uit dat stuk wil ik graag een kort gedeelte laten horen. De dalende chromatiek, dat wil zeggen halve toonafstanden, aan het begin zijn van een onbeschrijfelijke troosteloosheid.

deel uit Haydn's Stabat Mater, in heel Europa zeer populair. En ook bij Haydn's collega Boccherini, die dus in Madrid werkzaam was. Ze denken dat hij Haydn heeft aanbevolen bij José Salud de Santa Maria, een invloedrijke markies die priester was geworden. Deze religieuze edelman had er kennelijk wel wat geld voor over, want wat hij van Haydn verlangde, dat was niet simpel. Het ging om iets tussen een passiespel en een mis in, georganiseerd rond de laatste 7 uitingen van Christus aan het kruis. Op elk van die 7 uitspraken baseert een priester een preek, waarna een plechtige muzikale illustratie moet klinken van niet langer dan 10 minuten. Op de finale na, allemaal langzame muziek en daarin zit de moeilijkheid. Hoe zorg je ervoor dat het geheel niet saai wordt? Haydn deed dat onder meer door voor elk deel een andere toonsoort te gebruiken. Haydn's uitgangspunt was in zijn eigen woorden: ik wil muziek schrijven die zelfs op de meest onervaren luisteraars diepe indruk maakt. We gaan luisteren naar een paar delen uit die 7 letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze, want zo heet die compositie. We horen de inleiding, daarna 2 delen en tenslotte Haydn's verklanking van de aardbeving. Daarin mogen de trompetten en de pauken ineens ook meedoen.

Dat waren enkele delen uit Haydn's Sieben letzten Worte des Erlösers am Kreuze. Vreemd genoeg was de première van die Sieben letzten Worte niet in Spanje, maar in Wenen. En een paar dagen later werd het stuk al uitgevoerd in Bonn. In het orkest daar speelde een 16-jarige altviolist die op dat moment nog niet bekend was. Hij heette Ludwig van Beethoven. Het hoforkest, waar hij in zat, speelde heel vaak werk van Haydn. De bibliotheek van Beethovens werkgever, keurvorst Maximilian Franz, stond vol met muziek van Haydn. Daarom maakte Beethoven al vroeg grondig kennis met diens muziek en hij bewonderde hem mateloos. Die première in Bonn, met dus Beethoven op de altviool, was begin april 1787. Een week later, op Goede Vrijdag, werd het stuk dan eindelijk uitgevoerd in de kerk van de opdrachtgever in Cádiz. Het was een heel speciale, kleine kerk die in een onderaardse grot onder een overhangende rots was gebouwd. Kijk maar naar de foto op onze site. Voor deze treurige gelegenheid hadden ze de kerk helemaal behangen met zwarte doeken en er was maar één lichtpunt in het midden. Na Haydn's muzikale inleiding beklom de bisschop de kansel, las de eerste uitspraak van de stervende Christus voor en hield daar een preek over. Daarna daalde hij de trap weer af en ging plat op de grond liggen. En op dat moment begon deel 1 van Haydn's muziek. Volgens dat vaste ritueel kwamen alle 7 uitspraken van Jezus aan bod. Haydn heeft logischerwijs grote moeite gehad om 8 gedragen stukken achter elkaar te schrijven zonder zijn luisteraars te vervelen. Praktisch alle composities bestaan nou juist bij de gratie van de opeenvolging van snelle en langzame delen. Maar het is hem toch zo goed gelukt dat de muziek iedereen aansprak en het stuk meteen door Europa begon te reizen als een soort religieuze tophit. Handig als hij was, verkocht hij het werk bijna op hetzelfde moment aan 3 uitgevers tegelijk. In Wenen, Londen en Parijs. Dus kassa. Haydn kreeg trouwens zijn honorarium uit Spanje op een hoogst originele manier uitbetaald. Er arriveerde een gigantische chocoladetaart gevuld met gouden dukaten. Ik zei al dat Haydn's muziek in heel Europa erg geliefd was, ook in Spanje. Zo geliefd dat er rond 1780 een Spaanse lofzang verscheen in dichtvorm. De inhoud daarvan komt neer op het volgende. Uw inspiratie, wonderbaarlijke Haydn, die u van de muze hebt gekregen, is zo continu vernieuwend en zo onuitputtelijk dat onze nieuwsgierigheid nooit ophoudt. Ook al worden uw werken 1000 keer herhaald. We gaan vandaag horen dat Haydn deze lovende woorden goed in zijn oren heeft geknoopt. Het genre strijkkwartet was rond 1800 waanzinnig populair geworden. We kunnen dat zien aan de enorme hoeveelheid kwartetmuziek die in die periode in druk verscheen. En daarbij ging het niet alleen om originele strijkkwartetmuziek, maar ook om bewerkingen en potpourri's. Eigenlijk had het strijkkwartet in die tijd de functie van de piano in de 19e eeuw. Het was het middel om allerlei repertoire te leren kennen. Een soort Spotify avant la lettre. Luister maar even naar dit fragmentje.

een stukje van een beroemd duet uit Mozarts opera Don Giovanni, bewerkt voor strijkkwartet. Dus, omdat Haydn's Sieben letzten Worte als een religieuze tophit door heel Europa reisde, bewerkte hij dit stuk al heel snel na de première voor strijkkwartet. En dat zorgde natuurlijk weer voor extra inkomsten. Haydn was bepaald niet wars van geld. En omdat volgens dat Spaanse gedicht onze nieuwsgierigheid niet ophoudt, ook al horen we Haydn's muziek 1000 keer, gaan we nu luisteren naar diezelfde delen van daarnet uit Haydn's religieuze tophit, maar dan voor strijkkwartet. Minstens even indrukwekkend als de orkestversie, vind ik. We horen het Spaanse Cuarteto Casals.

Nou, een forse aardbeving. Dit waren delen uit de strijkkwartetversie van Haydn's Sieben letzten Worte. In deze versie wordt het stuk trouwens erg vaak uitgevoerd. Bij deze bewerking bleef het trouwens niet, want iemand, we weten niet wie, waarschijnlijk een leerling, heeft er ook nog een pianobewerking van gemaakt, onder het toeziend oog van Haydn. En die nam die bewerking later ook mee naar Engeland. En die pianobewerking zorgde ervoor dat Haydn's onverwoestbare muziek ook in de huiskamers klonk. Nou, ook namens technicus Ronald Visser, bedankt voor het luisteren. En we horen tot slot fortepianist Bart van Oort. En ja, als je wil reageren op deze uitzending, stuur dan even een mailtje. thijsbonger@concertzender.nl

U bent afgestemd op de Concertzender. Welkom bij De Klassieke Neven. Een nieuw programma van een nieuw programma van een nieuwe programmasamensteller Robert-Jan de Neven. Met muziek uit de echte klassieke periode. Onder muziekwetenschappers zal er altijd wel iemand zijn die het er helemaal niet mee eens is. Maar wij hebben ervoor gekozen om in dit programma uitsluitend de klassieke muziek in heel nauwe zin een plek te geven. Niet alleen bekenden als Haydn, Mozart, Schubert, maar ook hun minder prominente tijdgenoten. En dat alles uit een tijdperk dat begrensd wordt door de dood van Bach, en dat was in 1750, en die van Schubert in 1828. Eigenlijk een beetje saai, zo'n inperking. Maar we gaan ervoor zorgen dat het tegendeel zal blijken. Want het is gewoon lekkere, maar bovenal prachtige muziek die in die tijd geschreven is door muzikale genieën. Allereerst gaan we luisteren naar een compositie van Franz Schubert, An die Musik, D547. En Ellie Ameling, sopraan, en Jörg Demus zal het op de piano begeleiden.

U hoorde aan die muziek, D547 van Franz Schubert. Het werd gezongen door Ellie Ameling sopraan en Jörg Demus piano. Daar gaat het dus om. De muziek en M, muziek met een grote hoofdletter. En de afwisseling. Neem Schubert bij wie we toch beland zijn en zijn liederen. Een wat langer verhaal vertellen kan hij ook. Over een eenzame winteravond. U gaat wederom horen een compositie van Franz Schubert, Der Winterabend, D938. En wordt gezongen door Robert Hall, bas, en Roger Finbol, piano.

U hoorde Der Winterabend D938 van Franz Schubert, gezongen door Robert Hol bas, begeleid door Roger Finbol piano. De opzet van dit nieuwe programma is om u mee te nemen dwars door de klassieke tijd. En dat doen we dan meestal zonder thema of gekunstelde bruggetjes met muziek waarvan wij vinden dat die goed matcht. Een ander uitgangspunt van dit programma is dat we de uitvoeringen zoveel mogelijk door Nederlandse muzici willen laten horen. Nog een topper uit die periode. Joseph Haydn. Bij hem denk je al snel aan zijn talrijke symfonieën of strijkkwartetten in opdracht van zijn broodheer Graaf Esterhazy geschreven. Dat is trouwens wel een opmerkelijke kant aan deze afgepaalde periode. Het is de tijd waarin de componisten zich van loonslaaf, ja eigenlijk tot, zoals het tegenwoordig heet, ZZP'er ontwikkelde. De bijnaam Zonsopgang ontleed het kwartet natuurlijk aan de aanzwellende eerste noten van het stuk. We gaan luisteren naar het strijkkwartet opus 76, nummer 4 in Bes Groot, hoop nummer 3, 78 van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Orlando Quartet in de oorspronkelijke bezetting uit de jaren 80 van de vorige eeuw. Ist van Parkanji, Heinz Oberdorfer, Ferdinand Erblich en Stefan Metz.

Dit was het strijkkwartet Opus 76, nummer 4 in Bes-groot van Joseph Haydn, in een uitvoering van het Orlando Quartet. U luistert naar het programma Zuiver Klassiek van de Concertzender. We beperken ons niet alleen tot de grote meesters in dit programma, de mindere goden komen in de loop van onze zwerftochten ook aan bod. Maar de mindere goden hebben meestal ook wel raakvlakken met een van de grote. Vandaag kiezen we voor Christiaan Ernst Graaf, hofcomponist van de Oranjes in de tijd dat Mozart Den Haag bezocht. Weliswaar was Christiaan Ernst Graaf van Duitse origine, maar toch volledig geaccepteerd als Nederlands componist. Van hem gaan we horen de symfonie in C-groot opus 14 nummer 4 uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Ton Koopman. En de delen zijn Allegro, Andante en tenslotte Presto.

U hoorde de symfonie Opus 14 nummer 4 van Christian Ernst Graaf, uitgevoerd door het residentieorkest onder leiding van Tom Koopman. We sluiten af zoals we begonnen zijn met Schubert, maar nu instrumentaal. Martijn van den Hoek, in 1986 winnaar van het Utrechtse Liszt-concours, speelt Schubert's Impromptu in Besgroot, Opus 142 nummer 3. U wordt bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

Dit is de Concertzender met deel 2 van onze serie De Eerste Wereldoorlog. En we gaan verder waar we in deel 1 gebleven zijn, namelijk met de Eerste Symfonie, oftewel de Gothic van Havergal Brian. Hij leefde van 1876 tot 1972. We beginnen met het Ludex Crederis Esse Venturus uit het tweede deel, het Te Deum. En daarmee zijn we pas echt beland in de Eerste Wereldoorlog, compleet met de vier fanfareorkesten. Daarna volgt nog het Te Ergo Quesumus. Dat begint lyrisch, maar uiteindelijk breekt de chaos uit en wordt het donker, gitzwart. En tenslotte blijft alleen het koor over. U hoort Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Diverse Britse koren, David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabens.

Zo eindigt Te Ergo Quesumus, het slot van deel 2 uit de eerste symfonie, oftewel The Gothic, van Havergal Brian. De componist die leefde van 1876 tot 1972. De omvang van het werk is even indrukwekkend als het aantal uitvoerenden. Als solisten Susan Gritton, sopraan, Christine Rice, mezzo-sopraan, Peter Oti, tenor en Alistair Miles, bas. Verder diverse Britse koren, de Bach Choir, het BBC National Chorus of Wales, het Brighton Festival Chorus, het CBSO Youth Chorus, het Cor Cardit, het Eltham College Boys Chorus, de Huddersfield Choral Society, het London Symphony Chorus en het Southend Boys and Girls Chorus. Verder David Good, orgel, het BBC National Orchestra of Wales en het BBC Concert Orchestra. Dat alles onder leiding van Martin Brabens. Het was een live-opname van de BBC Proms uit 2011. U vindt alle gegevens op concertzender.nl. Deel 2 was dit van onze serie De Eerste Wereldoorlog. Samenstelling Cassandra van Acht. Dan kunt u hierna nog luisteren naar They Are There van Charles Ives. Hij leefde van 1874 tot 1954. Uitvoerenden zijn de Greg Smith Singers en de American Symphony Orchestra onder leiding van Leopold Stokowski.

Welkom bij de concertzender vanuit Conclusion in Utrecht. Het komend uur gaat u luisteren naar de Tsjechische componist Vítězslav Novák. Die leefde van 1870 tot 1949. En in deze uitzending staat de compositie Pan centraal. En Pan opus 43 om precies te zijn. En deze compositie is opgedeeld in 5 stukken. Het eerste gedeelte is de proloog, Largo. Daarna Gebergte, Quasi Andante, De Zee, Allegro Spumante, Het Bos, Largo en tenslotte De Vrouw, Agitato. En deze compositie wordt uitgevoerd door de pianiste Margaret Fingerhood.

U hoorde 6 sonatines voor harp opgedragen aan Madame Krumpholz. Sonatines geschreven door Jan Ladislav Dusek. En de harpiste Masumi Nakasawa speelde nog de 6e en laatste sonatine op een enkel pedaal harp. En intussen is Jan samen met zijn geliefde Annemarie Krumpholz gevlucht naar Londen. En daar ontmoet hij Domenico Corri en zijn dochter Sofia. Jan en Sofia stapten in 1782 in het huwelijksbootje en uit deze tijd is de tweede sonatine opus 34. En ook deze keer wordt die gespeeld door harpiste Masumi Nakasawa op een enkel pedaalharp.

Harpiste Masumi Nakasawa speelde op de enkelpedaalharp de tweede sonate opus 34 van Jan Ladislav Dušek. En hiermee speelt de harpiste een versie voor harp van de Engelse ballade In the Dead of the Night, ook van Dušek. Gaat u maar luisteren.

Ik blijf het herhalen. Masumi Nakazawa, ze speelde op de enkelpedaalharp. Werk van Dussek, een Engelse ballade. En dan hebben we nog klaar liggen een mooie andante uit het Andante en Rondo. Van Dussek dus.

En dat was tot besluit van deze eerste aflevering van de nieuwe serie Masumi Nakasawa en haar bijzondere harp, met in dit deel 1 muziek van Jan Ladislav Dusek. Een andante en rondo voor harp dus, en het werd gespeeld op een enkel pedaalharp door Masumi Nakasawa. Volgende keer weer muziek gemaakt door op harp door Masumi Nakasawa. U luistert naar een serie van Cassandra vannacht.

0: Het is vandaag 1 januari 2020 en naast Gelukkig Nieuwjaar roepen wij bij de concertzender Leven Beethoven. Het is een juichkreet die u gedurende dit jaar nog heel vaak zult horen. Het is namelijk 250 jaar geleden dat Ludwig van Beethoven geboren werd. En dat is een belangrijke reden voor de concertzender om nu eens uitgebreid aandacht te besteden aan deze uitermate belangrijke componist. Mijn naam is Pauline Verburg en bij me zit Aukelien van Hoytema, die samen met Robert-Jan de Neve eindredacteur is van het Beethoven-project dat de concertzender u dit jaar gaat presenteren. Het is een enorm project, Aukelien. Wat gaat er precies gebeuren en wanneer?
1: Pauline, het is inderdaad een gigantisch project. We gaan alle werken van Beethoven gaan we in dit jaar, dus van 1 januari tot 31 december, gaan we draaien. Echt alle werken. En dat doen we 's ochtends van 10 tot 11 op elke werkdag.
0: En dan hebben we genoeg tijd om alles te laten horen?
1: Dat hopen we. Ja, ik hoop dat we niks overhouden. Maar we hebben het natuurlijk wel ongeveer uitgerekend. En dat schijnt te kunnen. Zelfs de werken die ook toegeschreven worden aan Beethoven, maar die niet helemaal zeker zijn dat ze van Beethoven zijn hand zijn. Ja.
0: En dat betekent dus ook dat er ook aandacht is voor onbekendere werken?
1: Ja, alle werken, dus ook de onbekende werken. En dat is natuurlijk echt leuk. Iedereen heeft al van de strijkkwartetten gehoord, van de symfonieën, van de sonates, van de trio's. Dat zijn allemaal bekende werken. En van Fidelio, de opera en Missa Solemnis. Maar er is nog zo ontzettend veel meer. En Beethoven was echt een groot componist. En je kunt van een groot componist zeggen dat alle werken van een groot componist, van een meestercomponist, zijn ook altijd goed.
0: En denk je dat het programma zowel geschikt is voor liefhebbers als voor beginners van Beethoven?
1: Dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Op de maandag dan gaan we altijd in gesprek met een echte bekende artiest. Een componist of muzikoloog of een muzikus die heel veel met het onderwerp van die week heeft te maken. Want we delen dus de weken in onderwerpen, bijvoorbeeld het strijkkwartet, zullen we een paar weken voor nodig hebben. De trio's, de symfonieën. In ieder geval, dat komt allemaal aan bod. Maar aan het begin van zo'n week, maandag, om echt een beetje erin te komen, zal bijvoorbeeld Jeffrey Match over de pianoconcerten van Beethoven praten, met voorbeelden natuurlijk. En dan de rest van de week worden die pianoconcerten dan gedraaid. Zo gaat het in elkaar zitten.
0: Dus we worden een beetje bij de hand genomen.
1: Absoluut.
0: Door al het repertoire van Beethoven.
1: Ja.
0: Geweldig. Ik heb al heel veel zin in ieder geval. Misschien is het leuk om eens even in vogelvlucht Beethoven als persoon, als componist door te nemen. We hebben even tijd. We gaan ook wat muziek laten horen. Waar wil je beginnen?
1: Ja, ik wil eigenlijk nog eventjes wat zeggen over die genres die hij allemaal heeft beoefend. Want
0: ja,
1: dat is natuurlijk zo ongelooflijk veel. Ja, we kennen die opera, we kennen de toneelmuziek, er is balletmuziek. Er zijn heel veel koorwerken, wel 16 koorwerken met orkest, waar waarschijnlijk alleen Christoph am Ölberg bekend is. Dan zijn er eindeloos veel orkestwerken, behalve de symfonieën, 55 Duitse dansen, menuetten, lentlers enzovoort.
0: Hoeveel uur is dat wel niet?
1: Die Duitse dansen zijn natuurlijk kort en de symfonieën lang. Maar er is ontzettend veel voor vocaal kwartet, voor vocaal trio, orkestliederen, militaire muziek, die je ook nooit hoort. Al die kamermuziek met strijkers, dat is 35 stuks. Dus dan heb je, daar afgezien nog van de strijkkwartetten, kamermuziek met blazers, kamermuziek met piano, kamermuziek, viool, piano, eindeloos veel. En dan vind ik altijd de klap op de vuurpijl, is dat er zo ontzettend veel muziek is voor piano solo. 150 stuks. Ja, die moeten allemaal in dit jaar worden gedraaid.
0: Gaat u allemaal horen dan?
1: Ja, 150
0: thuis.
1: Stuks. Maar wat mij zo ontzettend opviel, en dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat er zo verschrikkelijk veel liederen zijn gecomponeerd door Beethoven. Nou ja, die zijn er dus ook allemaal. Ja. Liederen met piano, dat zijn er 90. En dan zijn er ook nog allerlei volksliederen die hij bewerkt heeft voor zang met trio, piano trio. En dat zijn er 150.
0: Ja.
1: Moet je je voorstellen. Nou ja, en dan nog allerlei vreemde dingen voor orgel en voor mandoline en zo. Dat gaan we allemaal horen in deze week, maar dan wel in categorieën ingedeeld.
0: Ja, dat begrijp ik. Nou, tijd voor Beethoven himself.
1: Ja, wat ik natuurlijk erg leuk vind om over te vertellen is, hij is geboren in Bonn. En zijn grootvader, die kwam uit België, de zuidelijke Nederlanden. En die kwam waarschijnlijk uit een plaatsje dat Bettenhoven heette, vandaar de naam. En deze Louis van Beethoven ging naar Bonn en trouwde daar een Duitse vrouw. En Louis werd natuurlijk Ludwig, hij verduitste zijn naam. En die werd een basstem in het koor van de aartsbisschop van Keulen. En daar werd hij kapelmeester later van het orkest en maakte een grote muzikale carrière daar. Die had een zoon, Johan, de vader van ons Ludwig. En deze Johan was iets minder talentvol, had wel een mooie tenorstem. Kon ook werken aan datzelfde hof, maar was altijd dronken. Had echt een drankprobleem en daardoor heeft hij niet de carrière gemaakt, net zoals de grootvader van Beethoven. En Beethoven heeft daar erg veel last van gehad. Het was een gezin waar hij uitkwam van 7 kinderen, waarvan er 4 zijn gestorven. De oudste kind heette ook Ludwig, en dat stierf. En toen de tweede, onze Ludwig, die bleef leven, godzijdank. En die had nog 2 broers die daarna kwamen. En daarna kwamen er nog kinderen, die zijn allemaal gestorven. En dat kwam toch waarschijnlijk ook, het was natuurlijk gebruikelijk dat kindersterfte was heel erg groot. Waarschijnlijk toch ook omdat Bonn een ongezonde stad was. Oh ja. De Rijn liep daar langs en die overstroomde altijd. En dat betekende dus dat er vocht en ongezonde toestanden, het was vies. Dat was natuurlijk niet goed in ideaal om op te groeien. Nou, in ieder geval Beethoven heeft op 5-jarige leeftijd al laten blijken dat hij enorm muzikaal was. Maar hij werd gewoon naar school gestuurd, naar een Latijnse school. Maar die vader, die dacht, ik kan wat doen met die jongen. Dus laten we hem op zijn 11e er maar afnemen. En toen kreeg hij dus muzieklessen.
0: En alleen maar muzieklessen eigenlijk?
1: Ja, eigenlijk alleen maar muzieklessen. Ja. Dus de hele opvoeding verder werd verwaarloosd. Later heeft Beethoven dat wel proberen in te halen, hoor, toen hij in Wenen woonde. Want hij was toch een geweldige intellectueel. Maar de jeugd was niet echt leuk. Hij werd ook uit bed gehaald om voor de vrienden van die dronken meneer Beethoven te spelen. Nou, dat is natuurlijk allemaal niet goed en gunstig voor een jeugd. Maar hij heeft natuurlijk wel al die lessen gehad.
0: Ja, en waar bestonden die uit?
1: Nou, hij had orgelles. En hij werd al heel gauw ook assistent van de organist van een belangrijke kerk, de organist Neven. En later werd hij daar ook eerste organist. Hij had klavierlessen en hij had vioollessen en ook altviolessen. Dus hij heeft eigenlijk al die instrumenten toch, zowel de strijkers als de klavierinstrumenten, heeft hij goed geleerd.
0: Ja. Dat is natuurlijk ook heel handig, aan de toekomst denkend, voor een componist om daar veel van te weten.
1: En voor orkestreren en voor precies. Alles is dat heel belangrijk. Ja.
0: Ja. Maar daar begon het dus allemaal mee, met al die muzieklessen. Ja. En trad hij toen ook al veel op?
1: Hij is, hij begon al eigenlijk op heel jonge leeftijd op te treden. En vader Beethoven was dan wel zo handig, want die wilde er natuurlijk een soort van Mozart van maken, een kleine Mozart. Dan loog hij dus een beetje op de affiches over de leeftijd. Dus een 10-jarige Beethoven was ineens 8 jaar. En hij componeerde dus.
0: Ja, hoe oud was hij toen hij begon met componeren?
1: Er is in ieder geval een compositie bekend. Dat zijn 9 variaties op een mars van een componist Dressler. En dat is zo omstreeks 1782 geschreven. Waarschijnlijk begon hij al iets eerder.
0: Was hij, even rekenen?
1: Dan was hij 12 jaar.
0: 12 jaar.
1: Want 1770 is natuurlijk zijn geboortejaar. En het is misschien wel leuk om daar een klein beetje van te laten horen. Je hoort eerst die mars, dat is eigenlijk een beetje een vervelend stuk. En dan hoor je zijn eerste variatie. En dat vind ik dan zo geweldig. Dat heeft al zo'n kwaliteit, zo'n eerste variatie. Maar dus eerst even die beetje vervelende mars van meneer Dressler en dan Beethoven.

0: pianist Mikhail Pletnev was dat. En hij speelde het thema en de eerste variatie uit een thema en 9 variaties die Beethoven componeerde. En het lijkt erop dat dat eigenlijk de eerste compositie is waarvan we weten dat hij geschreven is.
1: Ja, in ieder geval de eerste compositie die we kennen.
0: Ja, ja.
1: En hij zal waarschijnlijk al eerder probeersels hebben gemaakt. Maar het aardige van deze pianist is, Mikhail Pletnev, dat hij echt eigenlijk heel stijf tot die mars speelt. En dan denkt hij, ja, nu komt echt muziek. En dan
0: gaat het
1: speelt
0: bloeien.
1: Het helemaal mooi en dan bloeit het op.
0: Ja,
1: ja, de deskundigen die hier op maandag altijd zitten, die mogen ook echt zelf hun opname uitzoeken. Maar we hebben natuurlijk van tevoren al alle opnamen van Beethoven hebben we verzameld in diverse versies. En,
0: ja, er staan hier een heleboel dozen met cd's.
1: Ja, precies. Daar kan uit gekozen worden, maar de deskundigen zullen echt hun favoriete opname wel meenemen.
0: Want iedere week komt er iemand over zo'n onderwerp praten. Dat lijkt me heel mooi en ook heel fijn voor u als luisteraar om zo meegenomen te worden in de stukken van die week. Aukedien, ik moet zeggen, ik blijf nog een beetje bij die vader hangen. Wat was de rol van de moeder eigenlijk? Is daar iets over bekend of was die...
1: Er is wel wat bekend, want er is een familie geweest die bevriend was met de Beethovens. En die hebben vrij veel brieven geschreven. Dus die moeder was aardig, maar was geloof ik niet erg veel invloed had ze op die opvoeding. Dat was toch echt die vader.
0: Dat was heel dominant.
1: Heel dominant. En op een gegeven moment, toen Beethoven wat verder was en in Wenen zat... toen heeft hij de opdracht gekregen om toch ook voor die twee broers te zorgen. Omdat die vader eigenlijk helemaal niet meer sober was. En toen heeft hij gevraagd aan de keurvorst of hij het salaris van de vader kon krijgen om die broers op te voeden. En dat heeft hij gekregen, maar niet helemaal de helft.
0: Dus zijn vader kon zijn drankjes nog gewoon blijven betalen.
1: Daar die kreeg hij nog, ja.
0: Ja. En, maar je zegt ook van nou, hij heeft dus veel is gaan componeren, heeft heel veel muziekles gehad. Het orgel was een belangrijk onderdeel daarin, hè?
1: Nou, hij heeft veel orgel gespeeld. Hij moest natuurlijk in de kerk spelen, dus hij zal wat diensten begeleid hebben. En werk van anderen dus gespeeld hebben. Maar hij heeft natuurlijk ook zelf gespeeld. Vaak wordt dat... als het gespeeld wordt, op piano gespeeld. Maar wij hebben een van de twee preludes, opus 39 voor orgel of piano, hier gespeeld door Wolfgang Kleber. En het is misschien wel aardig om daar toch even naar te luisteren.

0: Dat was de eerste van twee preludes, opus 39, voor orgel of piano van Beethoven. Ditmaal dus op het orgel en dat werd bespeeld door Wolfgang Kleber. Ik ben overigens wel benieuwd hoe dit op piano klinkt, Aukeline. Ik denk dat het een hele andere dimensie geeft.
1: Zeker, maar heb je ook gehoord hoe ongelooflijk chromatisch dat stuk is? Allemaal halve noten en daar akkoorden op. En daardoor klinkt het ontzettend modern.
0: Nou, nog steeds. Dus ik denk dat het in die tijd al helemaal als modern werd ervaren.
1: Zeker,
0: ja. Je noemde het net al heel eventjes, het woord wenen viel. Hij komt uit Bonn, je gaf al aan, was daar nog niet bepaald een geweldig klimaat om in te leven. Bovendien was er weinig te doen, denk ik, voor jonge ambitieuze mensen als Beethoven.
1: Nou, voor zo'n talent als Beethoven was het natuurlijk te klein. Ja. Maar het had wel een heel aardig muziekleven, hoor. Was toch een orkest en er waren die zangers en die keurvorst hield kennelijk toch wel van muziek.
0: Maar hij verlangde naar meer.
1: Natuurlijk, naar het centrum van de muzikale wereld in die tijd, Wenen.
0: Ja. En hij ging.
1: Hij ging. Hij ging in 1787. En hij was dus 17 jaar oud, want hij wilde zo dolgraag Haydn ontmoeten. En hij was er 2 weken en toen hoorde hij dat zijn moeder op sterven lag. En toen is hij hals over kop teruggegaan en heeft geloof ik nog net afscheid kunnen nemen. Maar ja, dan zat hij weer in Bonn. Maar Haydn kwam naar Bonn, want die ging naar Engeland. En op de heenreis ging hij even langs Bonn en daar heeft hij inderdaad Beethoven ontmoet. Dus die droom is wel uitgekomen. En pas in 1792 gaat Beethoven dan weer naar Wenen om les te nemen van Haydn.
0: En, was dat?
1: Nou, dat was niet een onverdeeld genoegen voor Beethoven. Want als hij dus stukjes componeerde en misschien werd het dan uitgegeven zelfs, dan moest hij daaronder zetten leerling van Haydn. Oh. Nou, daar had Beethoven helemaal geen zin in. Die wou echt zelfstandig opereren. Hij vond ook de lessen niet echt helemaal goed. Ik denk dat hij Haydn erg heeft moeten nadoen en niet zijn eigen ideeën kwijt kon. Mm. En hij vond ook dat het niet helemaal voldoende was op bijvoorbeeld op het gebied van contrapunt. Dus hij ging les nemen bij meneer Schenk. Hij ging les nemen bij Salieri en bij Albrechtsberger. En op een gegeven moment is het de verhouding met Haydn wel bijgedraaid. Want Haydn heeft op een gegeven ogenblik toch wel ingezien dat hij met een heel groot talent te maken had. Dus hij draaide wel bij.
0: Gelukkig. Ja. En hoe ging het toen verder? Want je zegt, hij nam dus bij allerlei mensen lessen. En natuurlijk ging hij steeds meer componeren, denk ik.
1: Ja, hij ging steeds meer componeren. Maar hij was eigenlijk in het begin ook heel erg bekend als... werd bekend als

0: nieuwsgierig te maken wat er allemaal gaat komen. Maar de luisteraars die heel bekend zijn met Beethoven hoeven zich niet ongerust te maken. Ook alle strijkkwartetten en alle symfonieën, alles zal worden gedraaid. Wat ik wel leuk vind om iets uit die vroege periode te laten horen wat hij heeft gemaakt uit 1792. En dat is een lied. En dat heet Ein Selbstgespräch, dus een gesprek met jezelf. De zanger stelt zichzelf vragen en beantwoordt die ook. En ja, dat is een onbekend lied. Ik heb het eigenlijk nog nooit op een recital gehoord. Ik denk veel mensen niet. En het is misschien wel leuk om dat nu even te laten horen.
1: Ich, der mit flatterndem Sinn bisher ein Feind der Liebe bin und es so gern beständig bliebe. Ich, ach, ich glaube, ach, ich glaube, dass ich liebe. Wär ich sonst hüben angeschwärzt und mit der Liebe nur geschätzt, wenn ich im Wankelmut mich übe,

0: Ein Selbstgespräch, wat een prachtige titel voor een lied van Beethoven. Een vroeg lied van Beethoven, heel expressief gezongen vond ik, door Dietrich Henschel, bariton. En hij werd begeleid door Michael Schäfer. En als ik het zo snel beluisterde, had hij een zelfgesprek. Dat is een beetje een raar Nederlands woord, maar goed. U begrijpt wat ik bedoel, over de liefde.
1: Ja, of hij nou wel of niet van haar hield.
0: Ja, hè?
1: Hij geloofde echt dat hij van haar hield.
0: Ja. Ja. Beethoven en de liefde.
1: Ja, Beethoven heeft eigenlijk zijn hele leven toch heel erg gehunkerd naar een verbintenis. Steeds probeert hij wat. Hij was verkeerde natuurlijk in hoge adellijke kringen. En ja, er werd niet van hem verwacht dat hij ook dan met een vrouw uit die kringen trouwde, door die kringen. Hè, dat nee, kon nee. niet. Dus hij is een aantal keren verliefd geweest op zo'n hoogstaande mevrouw. Het waren natuurlijk altijd leerlingen van hem. En die mocht hij lesgeven. Dat waren mooie, leuke, lieve jonge meisjes. Die waarschijnlijk ook verliefd op hem werden. Je werd natuurlijk verliefd op zo'n leraar die zo goed was. Maar ja, dat was niet mogelijk. En hij heeft waarschijnlijk ja, wel vriendinnetjes. Wat een lager niveau gehad. Misschien ook wel hele lichte vriendinnetjes. Zullen we maar zeggen. Maar daar schaamde hij zich voor. Hij vond

0: dat de liefde, liefde voor een vrouw moest op heel hoog plan staan. Hij schatte de vrouw ook eigenlijk op een heel hoog niveau. En daar mocht niks ordinairs aan zijn. Dus ja, er zijn natuurlijk heel veel namen bekend van vrouwen waar hij waarschijnlijk wel of verliefd op is geweest. Hij heeft ook wel eens een huwelijksaanzoek gedaan en dat lukte dan niet. Maar er is één brief gevonden, het is een beroemde brief, de brief aan de onsterfelijke geliefde. Men weet niet aan wie dat is geweest. Maar ik vind het wel leuk om daar iets over voor te lezen. Hij schrijft, wat een leven, zoals het nu is, zonder jou. Ik kan wel huilen als ik denk dat je zaterdag pas mijn eerste brief zult ontvangen. Hoezeer je mij ook bemint, mijn liefde voor jou is zelfs nog groter. Maar verberg jezelf nooit voor mij. Ja, dat soort prachtige taal. Ja,
1: heel poëtisch.
0: Ja, hij heeft de brief nooit verzonden. En nee. We weten ook niet aan wie die geschreven is. Misschien aan Therese Brunswick of haar zuster Josephine. Dat zijn twee namen die heel bekend zijn geworden in verband met de liefde en Beethoven.
1: Maar goed, hij heeft dus niet erg veel geluk gekend in de liefde. In ieder geval niet in de verheven liefde waar hij naar snakte.
0: Ja.
1: Des te meer heeft hij die wel gevonden in de muziek, vind ik.
0: Ja.
1: Binnen zijn we met elkaar eens. En daarin kon hij het misschien ook al die heimelijke liefdes kwijt. We waren eigenlijk gebleven, even terug, bij de carrière van Beethoven. Hij werd een erg bekende pianist, zei je.
0: Ja.
1: Dus hij werd eigenlijk was al beroemd, min of meer als pianist, kun je dat zeggen, beroemd?
0: Nou, dat was eigenlijk zijn eerste aanzet in Wenen. Hij was eerder beroemd als pianist dan als componist.
1: Ja.
0: En hij heeft op een gegeven moment in 1795 zijn eerste belangrijke concert in het Boerstheater gegeven. Ik geloof niet dat dat zo vreselijk bezocht was, want het was iets aan de hand in Wenen. Oh. Er was altijd wat aan de hand natuurlijk in Wenen. Wenen was natuurlijk belaagd door een aantal keren door Napoleon. Soms verdwenen de mensen gewoon even naar hun buitenhuizen. De mensen waarom wie het ging natuurlijk, die komen luisteren. Via dit concert in de Boerstheater is hij natuurlijk toch al een beetje bekend geworden. En hij heeft daar waarschijnlijk zijn eerste pianoconcert misschien gespeeld. Dat is later het tweede geworden, officieel. Maar wat hij ook heeft gespeeld, en dat is niet zo bekend, en we vinden het leuk om juist die niet bekende vandaag even toe te lichten, dat is een ronde voor piano en orkest in Bes Groot. En daar gaan we nu naar luisteren.

0: Het rondo voor piano en orkest in Bes Groot van Beethoven was dat. U hoorde pianist Pierre-Laurent Aimard samen met het Chamber Orchestra of Europe onder leiding van Nicolaus Harnoncourt. Prachtig. Je vertelde zo even, Aucline, dat eigenlijk in Wenen begon het allemaal echt. Hè, als pianist. Ging hij toen ook al buiten Wenen concerten geven? Ging je Europa in daarna?
1: Hij is wel in Praag geweest, maar ook niet echt is hij erg ver gekomen. Hoor. Hij is echt erg in Wenen blijven ook musiceren. Dat was genoeg te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Wat hij wel heeft gedaan is, op een gegeven moment had hij echt behoefte om ook buiten Wenen af en toe te kuren. En om de natuur op te zoeken. Dat heeft ook met zijn doofheid te maken gehad.
0: Ja.
1: Maar in 1798 is hij uitgebreid in Wenen. En dan maakte hij kennis met de Franse ambassadeur. En dat was maarschalk Jean-Baptiste Bernadotte. Bernadotte was een maarschalk dus van Napoleon. Later is hij koning van Zweden geworden. Dat heet daar ook het huis Bernadotte. Hij is gekozen als de koning van Zweden, deze Bernadotte, om op te volgen. En deze Bernadotte heeft hier veel over de Franse revolutie gesproken. En Beethoven was natuurlijk echt een man van de verlichting. Die ideeën hing hij vurig aan. En hij was een grote bewondering van Napoleon. En Bernadotte heeft hem waarschijnlijk overgehaald om een muziekstuk ter ere van Napoleon te componeren.
0: Kijk.
1: Nou, dat heeft Beethoven gedaan, vol enthousiasme. En net voordat dat in première ging, zette Napoleon bij zijn eigen koning zijn kroon op zijn eigen hoofd.
0: Ja.
1: Nam die uit handen van de paus. En dat was natuurlijk een buitengewone brutale daad. En ja, dat deed de deur dicht voor Beethoven. Want hij vond dat het koningschap, daar had hij misschien niet zo erg veel mee. He, dat van boven naar beneden. Hij was echt wat dat betreft toch wel een man van de verlichtingen van het volk onderop. Dat daar de macht vandaan op moest komen. Daar was hij vrij ver in. En dat is natuurlijk het beroemde verhaal van de Eroica. Nou, in die tijd,
0: gaan we ook draaien, hè, dit jaar.
1: Ja,
0: de Eroica.
1: Ja, uitgebreid hoor. Alle symfonieën. En die zullen ook echt worden toegelicht door een dirigent. We zijn natuurlijk ook in de tijd dat er voortdurend oorlog was met de Fransen. En dat heeft natuurlijk heel vreselijke gevolgen ook voor Wenen gehad. Heel veel uiteindelijk na de bezetting van Wenen en toen de Fransen weer weggingen. Er werden natuurlijk veel offers gebracht door de Oostenrijkers, die altijd aan het vechten waren daarvoor. Heel veel van de adel hebben ook hun paleizen, waar Beethoven natuurlijk altijd welkom was en speelde, verloren. Beethoven had op een gegeven moment zelfs een jaarlijks inkomen beloofd gekregen van een aantal van die deftige heren. En op een gegeven moment was er ook van die heren die was zijn paleis verloren. Dat was,
0: dus het geld was op?
1: Het geld was op en ze verdwenen zo'n beetje naar hun landerijen.
0: Ja.
1: Dus dat was ook best een moeilijke periode voor Beethoven. Maar ondertussen had hij natuurlijk ook heel veel plezier van die adel. En heel veel van die vorsten hebben hem enorm gesteund. En hij woonde ook zelfs op een gegeven moment in het paleis van een vorst. Dan was het zo dat de onderkant, de kelder, die verhuurden ze dan wel. En ook op de zolder verhuurden ze dan ook wel eens wat. Maar Beethoven heeft bij Lichnowsky zelfs in het paleis zelf mogen wonen, omdat hij daar vriendjes mee was. En hij is ook echt zijn hele leven bevriend daarmee gebleven. Ondanks het feit dat Beethoven niet echt makkelijk was om mee samen te wonen. Nee. Maar voor prins Lobkowitz, ook een van zijn weldoeners, heeft hij de eerste strijkkwartet opus 18 geschreven. En ja, dat is natuurlijk wel heel bekend werk. En dan wijken we een beetje af van de methode vandaag. Maar ik vind het wel heerlijk om het Adagio Cantabile te laten horen uit het tweede strijkkwartet opus 18.

0: uit het strijkkwartet, opus 18, nummer 2 in G groot. Van Beethoven hoorde u het tweede deel Adagio Cantabile. En het Vermeer kwartet speelde dit prachtige stuk. En dat hele kwartet gaat u ergens dit jaar natuurlijk helemaal mogen beluisteren. Dus dat is heel mooi. We zijn vandaag, ben ik samen met Aukelien van Hoytema aan het praten over het leven van Beethoven. En je tipte het al even aan dat de doofheid van Beethoven, dat heeft natuurlijk een enorme impact gehad. Wanneer begon dat? Wat waren de eerste tekenen?
1: Ja, hij heeft een brief geschreven aan zijn broers, Karel en Johan. En dat heeft hij gedaan op 6 oktober 1802. En die brief staat bekend als het Heiligenstadt Testament is het. En daar beschrijft hij dus zijn doofheid en hoeveel verdriet hem dat doet. Ik zal een paar woorden uit citeren. O mensen die mij beschouwen of beschrijven als onvriendelijk, weerbarstig of zelfs voor mensenhater houden, welk een onrecht doen jullie mij aan. Want jullie beseffen niet om welke verborgen reden ik zo op jullie overkom. Hoewel geboren met een temperament vol vuur en levenslust en zeker niet afkerig van de verstrooiingen die de maatschappij te bieden heeft, was ik toch al snel genoodzaakt mezelf af te zonderen en in eenzaamheid te leven. Telkens als ik me daaroverheen wilde zetten, helaas hoe wreed, werd ik dan teruggedreven door de droeve ervaring van een verslechtering van mijn zwak gehoor. En toch kon ik mezelf er niet toe brengen tegen de mensen te zeggen: spreek harder, schreeuw, want ik ben doof. Helaas, hoe zou ik in staat zijn gewacht te maken van de zwakte van een zintuig dat bij mij meer dan bij een ander wel in perfectie aanwezig zou moeten zijn. Een zintuig dat ik eens in de grootste mate van perfectie bezat. Een perfectie zoals slechts weinigen in mijn vak bezitten of ooit bezeten hebben. Werkelijk, ik kan het niet. Maar welke vernedering als iemand naast mij staande in de verte een fluit kon horen en ik niet. Of als iemand een herde hoorde zingen en ik alweer niets hoorde. Zulke ervaringen brachten me bijna tot vertwijfeling. En ik heb op het punt gestaan een eind te maken aan mijn leven. Het enige dat mij weerhield was mijn kunst. Het leek me eenvoudig onmogelijk de wereld te verlaten voor ik alle werken had geproduceerd tot het componeren waarvan ik mij geroepen voelde. Ja, dat is echt een testament. Hij heeft er niet uit willen stappen, hoe onmogelijk het ook was, die doofheid, omdat hij nog zoveel te zeggen had. En dit was 6 jaar nadat hij dus de eerste tekenen had gekregen van die doofheid. Dus in 1802 had hij al 6 jaar achter de rug van ellende. En dat is natuurlijk al door erger geworden. En ik vraag me altijd af, en ik niet alleen hoor, heel veel mensen, wat zou er gebeurd zijn als Beethoven niet doof was geworden? Zou hij dan toch op de meer klassieke manier zijn doorgegaan en niet die geweldige stap hebben gemaakt naar de romantiek? Een stap waarop alle componisten na hem hun werk gebaseerd hebben eigenlijk. Hoe belangrijk is het eigenlijk niet geweest dat hij doof is geworden?
0: Alsof hij door die doofheid zijn innerlijke wereld beter kon beschouwen?
1: Ja, en uitbouwen. Ja. En experimenteren. Allemaal moderne zaken kon verzinnen. En echt zijn fantasie en de vorm uit kon breiden. In ieder geval heeft er misschien toch ook wel wat aan gehad. Ja. Hoewel het hem natuurlijk uitermate verdrietig heeft gemaakt. En ook vreselijk mensenschuw. En dat einde is natuurlijk vreselijk geweest. Hij kon niet meer dirigeren. Achter hem stond een andere dirigent, violist, om het orkest in de hand te houden. En je moest hem omdraaien als applaus werd gegenereerd door het publiek. Want hij hoorde het niet. In ieder geval allemaal van die hele vernederende dingen. Hij raakte er ook uit. En dat heeft hij allemaal mee moeten maken. En dat maakte hem natuurlijk een heel moeilijk mens voor anderen.
0: Ja, want een beroemd beeld van hem is natuurlijk dat woeste hoofd. Inderdaad, met een soort bittere trek. Denk je dat dat inderdaad ook ontstaan is door die doofheid?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat het er misschien wel een beetje in zat, omdat hij mensenschuw was. Maar dat is natuurlijk heel erg verergerd door die doofheid. Hij verzorgde zichzelf ook slecht. Daar zijn veel getuigenissen van. Maar er zijn ook getuigenissen van dat hij een hele mooie garderobe had. Hè? Mooie pakken. Dus aan de ene kant wel. En aan de andere kant, ja, hij werd natuurlijk steeds mensenschuwer. Naarmate hij dover werd. En zeker tegen het einde toe. Toen verzorgde hij zichzelf ook heel slecht. Ja. En als het personeel liep altijd weg. Dat behandelde hij natuurlijk niet al te aardig. Ja.
0: Hey, die hoorde die waarschijnlijk ook weer niet. Dus er ontstaan natuurlijk heel snel misverstanden. Dat kun je je heel goed voorstellen. Maar ik vind het prachtig wat je zegt over dat het misschien ook een kans is geweest, zijn doofheid, om zo te experimenteren en zulke belangrijke werken te schrijven, die we ook allemaal gaan laten horen. Ik vind het zo fascinerend, dus ik moet het nog een keer zeggen. Alles komt voorbij in dit jaar 2020. Dat is ook nog zo prachtig. Je wilde heel graag ook nog iets vertellen over Beethoven en zijn theatermuziek, om het zo maar even te zeggen.
1: Hij heeft heel veel theatermuziek geschreven. Voor ook stukken in toneelstukken van anderen. Egmond is natuurlijk een beroemd voorbeeld. Maar zijn opera, dat vind ik echt toch een van de allermooiste opera's eigenlijk die er zijn. Ja. Terwijl het een al de muziekstukken daarin, want het is een zingspiel, er wordt dus een gesproken woord, dat is niet een echte aantrekkelijke vorm meer tegenwoordig. Maar alle muzikale gedeelten zijn meesterwerken, maar echt zonder uitzondering. Daar is heel veel aan vooraf gegaan. En daar gaan we ook uitgebreid op in met Paul Korenhoff, die natuurlijk een echte opera-specialist is. En hij is begonnen en toen noemde hij het zelf Leonore, hè, naar de heldin van deze opera. En ik vind het wel leuk om even een kwartet te laten horen, het beroemde kwartet. Je denkt, nou ja, zo staat het ook in de latere versie Fidelio. Maar als je goed luistert, dan vooral op het einde, daar zijn allemaal kleine veranderingetjes in de melodie, in een paar maten die langer zijn. En dat gaan we natuurlijk uitgebreid toelichten onder leiding van Paul Korenhoff.

0: uit Leonore hoorde u het beroemde kwartet uit de eerste acte. Mir ist so wunderbar. U hoorde solisten samen met het orkest der Beethovenhalle onder leiding van Marc Soustrot. Ja, nu gaan we naar het laatste deel van zijn leven. Het leven van Beethoven.
1: Moeten we het toch even over de negende hebben?
0: Ja.
1: De negende symfonie. De negende symfonie is natuurlijk uitzonderlijk, omdat er ineens, dat was natuurlijk niet gebruikelijk, omdat er een enorm koor en zangstuk in voorkomt. Maar hij heeft een voorstudie gemaakt. Daar zat ook een piano in, de zogenaamde koorfantasie. En dat is misschien aardig om daar toch ook iets over van te laten horen. Dan hoor je eigenlijk een hele vroege versie van de Ode aan die Freude.

0: En dat was een deel van de koorfantasie van Beethoven. Inderdaad, al een hele mooie vooruitwijzing naar de negende. Is dat ook echt het allerlaatste stuk wat hij geschreven heeft?
1: Nee. Hij heeft in het laatste jaar toch ook nog de Missa Solemnis geschreven. En nog veel andere dingen. En hij heeft zelfs geprobeerd een tiende te schrijven, maar dat heeft hij dus niet meer gehaald. Vandaar dat de fobie van veel componisten, ja, om niet meer een negende te schrijven, want daarna is het afgelopen. Ja. Bij veel componisten ook.
0: Ja, ja.
1: Maar hij is gestorven onder hele nare omstandigheden. Hij is echt ziek geweest. Hij had de zogenaamde waterzucht. Dat was een... eigenlijk te veel vocht vasthouden, doordat al zijn organen eigenlijk naar de knoppen waren. Hij had natuurlijk ook niet zo echt goed geleefd. Hij is dus heel erg liefdevol verzorgd door zijn vriend Schindler tot op het laatst. En zijn begrafenis schijnt een geweldig evenement geweest te zijn in Wenen. Hij had dus echt een hele, hele grote naam tijdens zijn leven. En dat kan niet elke componist zeggen. Het is ook een van de allerbelangrijkste mensen. Iedereen zegt dat ook wel, Beethoven. Nou ja, daar hoef je niemand uit te leggen. Maar hij is zo ongelooflijk belangrijk geweest, juist voor die overgang van de klassiek naar de romantiek. En dat willen we natuurlijk in al deze uitzendingen ook heel erg laten horen.
0: Een jaar lang, iedere werkdag, tussen 10 en 11, kunt u naar Leven Beethoven luisteren. Aukeline van Hoytema, heel veel dank voor deze toelichting. We gaan tot slot nog naar een klein fragmentje luisteren. Wat gaan we horen?
1: Nou, we zijn begonnen met variaties op piano. En op het laatste moment is hij weer teruggegaan naar de variatievorm. En voor piano. En dat zijn Diabelli-variaties. En die gaan we nu beluisteren.
0: En daarmee sluiten we deze aflevering van Leven Beethoven af.

0: Welkom bij de Concertzender met een heel nieuw programma, Matchpoint geheten. En dat programma zal zondagochtend om de week van 10 tot 11 uur uitgezonden worden. Tegenover mij zit Jeffrey Match en hij is een gerenommeerd concertpianist. Hij heeft zo'n 50 cd's gemaakt, 2 Edisons gewonnen en hij was hoofddocent op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. En hij treedt regelmatig op, heeft hij me verteld. Jeffrey, welkom. Kun je mij vertellen wat je beoogt eigenlijk met dit programma?
1: Nou, het programma is een nieuw concept. De bedoeling is een kids eigenlijk om naar te luisteren, om muziek te beluisteren. Er wordt heel veel gespeeld natuurlijk, uiteraard, want muziek moet gehoord worden. Maar toch wordt er gesproken over de muziek. Er wordt een helpende hand gegeven voor mensen die misschien sommige stukken wat moeilijker vinden. Het wordt een programma met historische opnames. Ja. Dus in kort voor grote acts voor liefhebbers van muziek. En ook zeker voor muzici, ook nog professional, maar ook amateurs.
0: Ja.
1: Juist om heel erg van de andere kant over muziek te bespreken, over pianisten, over niet alleen pianisten, maar ook alle andere instrumenten. En dus dat alles komt aan boord in kort.
0: En deze eerste uitzending, aan wie wil je veel aandacht besteden? Nou, aan welke componist?
1: Deze eerste uitzending wil ik de aandacht aan Nikolai Metner.
0: Ja.
1: En dat is een heel interessante componist, heel bijzonder boeiende componist. Hij wordt echt onderschat nog, want zijn werk is best voor de eerste keer te beluisteren ietsje ingewikkelder. Je moet eigenlijk dat een paar keer hebben gehoord. En dan komt er heel veel terug. Dan krijg je eigenlijk veel terug van, ja, van deze ervaring. Het is helemaal interessant, want de eerste uitzending nu vandaag, dat gaat gebeuren met de pianoconcerto nummer 2 van Metner.
0: Ja.
1: En dat wordt gespeeld in een zeer unieke opname van Nikolai Metner zelf.
0: Ja.
1: En daar zal ik straks even meer over vertellen. Maar de bedoeling is dat ook later in het volgende programma komt Rachmaninoff aan de beurt.
0: Okay.
1: En dus nu echt Metner.
0: Maar je noemde Nikolai, dus dat betekent ook dat het een Russische componist is, neem ik aan.
1: Hè? Nikolai Metner. Ja.
0: Oké, goed. Nou, waar gaan we naar luisteren? En waar moeten we opletten?
1: En nu wil ik even als voorbeeld, want het is, als ik zei, sommige stukken zijn wat lastiger te beluisteren. Deze stuk heeft 3 delen. Het is een pianoconcerto.
0: Het
1: yeah. is een fantastische opname die is gemaakt in Londen.
0: Yeah.
1: In de laatste jaren van zijn leven.
0: Yeah.
1: Er is een heel verhaal hierachter. Ik kan even heel kort even iets over vertellen.
0: Vertel iets over hem.
1: Want Metner, die had een vreselijk moeilijke leven. Hij heeft op een gegeven moment Rusland verlaten. Hij is even dan teruggegaan om lessen te geven, want hij kon geen geld verdienen in de Westen.
0: Ja.
1: Uiteindelijk, met heel veel week te laten eigenlijk, is hij toch in Londen terechtgekomen.
0: Ja.
1: En de Maharaj van Mysore, ja, die heeft hem even in handen genomen, want die vond de werk van Metner zeer bijzonder.
0: Ja.
1: En hij heeft Metner gevraagd, ik wil dat jij eigenlijk al je stukken opneemt. Dus hij heeft geregeld bij HMV, dus een van de grootste platenmerken in die tijd,
0: ja,
1: dat die zal al zijn werken kan opnemen. Ja. Ze zijn heel ver gekomen. Ze hebben alle 3 pianoconcerti opgenomen. En je moet je eigenlijk voorstellen, dat is allemaal gebeurd in een zeer korte tijd. Het is heel snel allemaal gegaan.
0: Ja.
1: Want het is een zeer kostbare zaak natuurlijk in die dagen. Om alle concertos, en dat waren moeilijke concertos, niet alleen voor piano.
0: En welke jaren spreken we dan precies ongeveer?
1: De jaar van deze opnames, dit is in 1936, deze opname van de Metner tweede concerto. De concerto werd geschreven in 1927.
0: Ja.
1: En er is een leuke verhaal die ik achteraan even wil laten horen. Dat vertel ik even straks over.
0: Okay.
1: Maar eerst wil ik voor het beluisteren van deze concerto juist een aantal van de themas even laten horen.
0: Heel goed.
1: De hoofdthemas, en dat wordt even nu gespeeld. Dus we krijgen eerst de allereerste thema van de eerste deel.
0: Ja.
1: En dat klinkt zo. So.

En daarna krijgen we nu de derde thema. Dat is een thema die heel kort is en heel anders is, maar moet u luisteren hoe dat klinkt.

Dat is de derde thema. En nu, dat heb ik wat langzamer gespeeld, expres om het even duidelijker te laten horen. U merkt wel straks als dat in de opname dat het nog veel sneller gaat. Maar dat is helemaal expres gebeurd, want de bedoeling is goed de harmonieën te kunnen beluisteren. Ja. Te weten precies hoe dat klinkt letterlijk. En dus nu kijken we de eerste thema van de tweede deel. Hier komt die nu.

Dus dat zijn de thema's. Nu luister u naar deze concerto en in deze opname van 1936. En dan hoort u de heel concerto achter elkaar met drie delen.

Dat was de sonate in Beschoor, opus 1 van Richard Wagner. U hoorde pianiste Nina Kaftaradze. Uit diezelfde tijd, zo circa 1831 als de sonate, is de Fantasia in Viesklein een heel ander werk. Virtuoos en dramatisch, zo kunnen we dit werk omschrijven. We horen er veel Beethoven en soms ook Mozart in. Heel bijzonder is dat de componist het werk heeft geschreven in één deel. In dit werk worden de verschillende korte delen met instrumentale recitatieven met elkaar verbonden. Nog in 1878 zei Wagner tegen zijn vrouw Cosima: deze Fantasia is een werk van een leerling van spoor. Dit werk is tijdens Wagners leven niet gepubliceerd. Dat gebeurde pas in 1905. Fantasia in Viesklein van Richard Wagner met weer Nina Kaftaradze.

Pianomuziek van Richard Wagner. Dit was zijn Fantasia in Vies Klein door Nina Kaftaradze. Einde ook van dit eerste deel bij de concertzender van onze serie Richard Wagner 200 jaar. Samenstelling Cassandra van Acht. En dan sluiten we dit uur af met de pianist Martin Schiba. Hij speelt ook van Wagner Ankunft bei den Schwarzen Schwänen.

Dit is de Concertzender met Onbekend is Onbemind. De Belgisch-Amerikaanse dirigent en componist Frank van der Stucke ging vanuit de Verenigde Staten weer terug naar het land van zijn vader. Maar hij zou vooral actief zijn in Duitsland. In het Hoftheater van Weimar gaf hij een concert met eigen werken op 3 november 1883. Frank van der Stucke leefde overigens van 1858 tot 1929. Op het programma destijds in Weimar stond onder andere de symfonische proloog zu Heines Tragödie William Radcliffe. Dat werk is gebaseerd op het toneelstuk van Heinrich Heine. We horen een kleurrijk werk waarin Wagner, Liszt en Berlioz om de hoek komen kijken. In 1884 ging hij weer terug naar de Verenigde Staten. Luistert u nu naar Frank van der Stuckens kijk op Heines William Radcliffe. Bjarte Engeset dirigeert het Vlaams Radioorkest.

Dat waren de variaties op een rococo-thema van Tchaikovsky, gespeeld door Alban Gerhardt en het Deutsche Symfonieorchester Berlin. Het blijft een vreemde zaak dat deze variaties niet de originele versie van de componist zijn. Sinds onderzoek in de jaren 60 van de vorige eeuw is er wel een originele versie beschikbaar. Maar zelfs nu wordt die nog niet door iedereen gespeeld. Laten wij Tchaikovsky een beetje op zijn gemak stellen met het spelen van zijn Souvenir d'un lieu cher, opus 42, voor viool en orkest. Hoewel het origineel is voor viool en piano. Componist en instrumentatieleraar Glazunov orkestreerde het werk. En de lieu cher, de geliefde plek, kan verwijzen naar het buitenverblijf van Tchaikovsky's weldoenster Nadezhda von Meck, waar het stuk voltooide. Maar het kan evengoed verwijzen naar Clarence, aan het meer van Genève, waar hij zijn vioolconcert schreef. Delen uit de oerversie daarvan keren terug in de Souvenir d'un lieu cher. Luistert u naar de jonge Letse violiste Baiba Skrida, die wordt begeleid door het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van de Letse dirigent Andries Nelsons. Er zijn drie delen. Meditation, scherzo en melodie.

We zijn alweer bijna aan het einde van een uur Radio Romantica. U luistert nog naar de laatste tonen van Souvenir d'un lieu van Piotr Ilyich Tchaikovsky in een uitvoering van Barbara Skride, viool en het City of Birmingham Symphony Orchestra onder leiding van Andries Nelsons. Deze aflevering van Radio Romantica werd voor de concertzender samengesteld door Pieter de Oude.

Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, Allegro, Allegretto en Presto. Welkom bij Zuiver Klassiek, het programma met puur klassieke muziek. Drie componisten vandaag, Beethoven, Ariaga en Mozart. Beethoven schreef in totaal 32 sonates voor piano solo. Vandaag hoort u eentje daarvan, de zesde. En dat is de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2, gespeeld door Friedrich Gulda. De sonate heeft drie delen, Allegro, Allegretto en Presto.

U hoorde de pianosonate in F groot opus 10 nummer 2 van Beethoven door Friedrich Gulda. Ook in Spanje werd in die tijd uiteraard muziek gecomponeerd, bijvoorbeeld door Juan Crisóstomo d'Arriaga, ook wel de Spaanse Mozart genoemd. En niet alleen qua stijl komt het aardig overeen, hij slaat hem zelfs qua levensperiode, want hij werd maar 20 jaar en heeft toch betrekkelijk veel muziek nagelaten. Vandaag laten we een van zijn drie strijkkwartetten horen, nummer 3 in S groot, uitgevoerd door het Israel String Quartet. En dat kwartet bestaat uit Yigal Tuné en Avital Steinar viool, Robert Moses altviool en Emanuele Silvestri cello. Het strijkkwartet nummer 3 heeft 4 delen: Allegro, Pastorale, Andantino, Minuetto Allegro en Presto Agitato.